0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse tennistalenten Thijs Bogaert en Mees Rutkering hebben een wildcard gekregen voor het grastoernooi van Rosmalen. Bogaert mag direct starten in het hoofdtoernooi, terwijl Rutkering via de kwartfinales probeert een plek af te dwingen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de toevoeging van de 17-jarige Bogaert staan er 3 Nederlanders op de startlijst van het hoofdtoernooi bij de mannen. Eerder is de deelname van Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp al bevestigd. Bij de vrouwen vertegenwoordigt Suzanne Lamens de Nederlandse kleuren op het Brabantse gras. Voor Bogaert is het spelen op het hoogste niveau niet nieuw. Eerder maakte hij al indruk tijdens het grote indoortoernooi in Rotterdam. Daar stond hij bij zijn debuut meteen tegenover de Zwitserse drievoudig Grand Slam winnaar Stan Wawrinka. Hoewel de jonge Nederlander destijds in 2 sets verloor, gaf die wedstrijd een duidelijk signaal af van zijn potentieel. Rutkering probeert zich via het kwalificatietoernooi te bewijzen. De 18-jarige tennisser stond vorig jaar voor exact dezelfde opgave in Rosmalen. Toen greep hij net naast een ticket voor het hoofdschema. De nummer 454 van de wereld hoopt dat de opgedane ervaring hem dit keer wel voorbij de kwalificatierondes helpt. De organisatie van het toernooi laat weten vol in te zetten op de ontwikkeling van deze jonge spelers door ze dit podium te bieden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Andries Noppert mag transfervrij vertrekken bij SC Heerenveen, ondanks een doorlopend contract. De Friese club gunt de keeper een nieuwe stap nu hij zijn basisplaats definitief kwijt is. Ik ben Gert-Jan van der Kooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch manager Johan Hansma laat weten dat de club meewerkt aan een transfer, zodat Noppert zijn carrière ergens anders een vervolg kan geven. De 32-jarige doelman raakte zijn plek onder de lat kwijt aan Bernd Klaverboer en kwam sindsdien niet meer in actie. Volgens Hansma is Noppert nog altijd een waardevolle kracht in de spelersgroep, maar kiest de club nu vol voor de toekomst met Klaverboer. Ook krijgt Heerenveen door zijn vertrek weer wat meer financiële ademruimte. Noppert speelde in totaal 64 wedstrijden voor Heerenveen en brak landelijk door toen hij op het WK in Qatar de eerste keeper van het Nederlands elftal werd. Eerder kwam de keeper uit voor clubs als NAC Breda, Go Ahead Eagles en het Italiaanse Foggia. De doelman gaf zelf al aan dat hij openstaat voor een avontuur over de grens. Noppert merkt dat iedereen in Nederland snel een mening over hem klaar heeft. Zeker na zijn optreden op het wereldkampioenschap. Een buitenlandse club is volgens hem dan ook de perfecte manier om die druk achter zich te laten en ergens opnieuw te beginnen. Heerenveen is in elk geval bereid om mee te werken aan die wens.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Italiaanse wegen maken zich op voor de start van de Giro d'Italia voor vrouwen. De Nederlandse wielertop staat met torenhoge ambities aan de vertrekstreep in Italië. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sprinter Lorena Wiebes mikt direct op de openingsrit om zo de allereerste roze leiderstrui uit haar carrière te pakken. Ondertussen keert Demi Vollering na 4 jaar afwezigheid terug met maar 1 doel. En dat is de eindoverwinning. Wiebes reist met veel vertrouwen af naar Italië. De sprinter won dit wielerseizoen al 10 wedstrijden... en trainde de afgelopen periode specifiek op topsnelheid achter de scooter van haar vader. De openingsetappe is vlak en Wiebes geeft aan dat haar ploeg er alles aan zal doen om de sprint perfect uit te voeren. Ze hoopt de roze trui daarna minstens tot de individuele tijdrit vast te houden. Vanaf dat moment verschuift de aandacht naar de klassementrensters, met Vollering als de grote favoriet. Voor haar is deze ronde een kans om sportgeschiedenis te schrijven. Na eerdere eindzegens in de Tour en de Vuelta kan zij de unieke verzameling van de 3 grote rondes compleet maken. Vollering laat weten dat ze erg uitkijkt naar de loodzware bergritten in de slotweek. Vooral de iconische beklimming van de Col delle Finestre gaat uitmaken wie er echt mee kan doen om de winst. Volgens de topfavoriet is het een legendarische berg die deze editie extra speciaal maakt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Amerikaanse basketbalavontuur van Emese Hof in de WNBA is na 3 wedstrijden alweer voorbij. Minnesota Lynx heeft het tijdelijke contract met de Nederlandse basketbalster opgezegd. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De club haalde Hof vlak voor de start van het seizoen binnen met een speciaal ontwikkelcontract. Door een golf van blessures had het Amerikaanse team snel versterking nodig. Volgens de regels van die tijdelijke overeenkomst mocht ze maximaal 12 keer in actie komen. Hof wist bij het tekenen al dat haar verblijf onzeker was. Ze hield er toen al rekening mee dat het na een paar weken voorbij kon zijn. Al hoopte ze natuurlijk op een langer verblijf. Met haar debuut schreef ze wel geschiedenis. Ze is pas de derde Nederlandse speelster ooit in de prestigieuze Amerikaanse competitie. Hoewel deze droom nu snel uiteenspat, hoeft Hof niet te wanhopen over haar sportieve toekomst. Ze kijkt terug op een succesvolle Europese periode, waarin ze met USK Praag de Tsjechische titel pakte en eerder al de Euroleague won. De basketbalster hoeft bovendien niet stil te zitten. Ze heeft al een contract op zak bij de Turkse topclub Galatasaray. Die ploeg eindigde afgelopen seizoen als tweede in de nationale competitie. Hof stapt daarna een korte break deze zomer over om haar carrière in Europa voort te zetten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sport.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De baas van de internationale sportfederatie FIA wil langer aan de macht kunnen blijven. Mohammed Ben Sulayem heeft voorgesteld om de limiet van het aantal ambtstermijnen te schrappen. Als de plannen doorgaan, kan de huidige president zich na zijn derde termijn opnieuw verkiesbaar stellen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sulayem is inmiddels al bijna 4,5 jaar de voorzitter van de autosportfederatie, maar is nog lang niet klaar om het stokje over te geven. Nu mag een president nog maximaal 12 jaar blijven zitten. Een regel die destijds is ingevoerd onder voormalig voorzitter Jean Todt. Volgende maand stemmen de leden over deze mogelijke verandering van de regels. De Autosportbond laat weten dat het voorstel zorgt voor een gelijke lijn binnen alle organen van de federatie. Ook benadrukt ze dat de leden altijd de democratische vrijheid behouden om functionarissen te kiezen. Naast het schrappen van de termijnlimiet liggen er nog twee andere wijzigingen op tafel. Zo moeten toekomstige kandidaten van het presidentschap flink wat ervaring binnen de organisatie aantonen. Daarnaast wordt de deadline voor het indienen van een team van vicepresidenten vervroegd naar 100 dagen voor de verkiezing. Binnen de autosport is er discussie over de plannen. Critici wijzen erop dat het hierdoor nog moeilijker wordt om de zittende president uit te dagen. Eerder leidde het strenge stemsysteem al tot problemen, omdat kandidaten verplicht vicepresidenten uit alle 6 wereldregio's moesten voordragen. Een van de afgewezen kandidaten, Laura Villars, is vanwege deze procedure inmiddels een rechtszaak gestart tegen de Autosportbond.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. SC Cambuur versterkt de selectie voor het nieuwe seizoen in de Eredivisie met Lucas Jetten. De 18-jarige linksback maakt de overstap van Jong Ajax naar de promovendus uit Leeuwarden. Ik ben Gert-Jan van der Kooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jetten speelde zijn wedstrijden tot nu toe in Amsterdam, waar hij 2 jaar geleden nog werd verkozen tot het grootste talent uit de jeugdopleiding. Hoewel hij bij Ajax kon blijven, kiest de verdediger nu voor een kans op het hoogste niveau. Technisch manager Lars Lamboy laat weten dat de club hoge verwachtingen heeft. Volgens Lamboy is Jetten technisch begaafd, comfortabel aan de bal en brengt hij veel energie en loopvermogen met zich mee. De jonge voetballer, die als baby werd geadopteerd uit Zuid-Afrika, staat de laatste tijd volop in de schijnwerpers. Dat heeft te maken met zijn familieband, want hij is de achterneef van premier Rob Jetten. De politicus zat in het verleden al op de tribune toen de verdediger voor het eerst bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal van Ajax zat. De voetballer geeft zelf aan dat hij er geen problemen mee heeft als mensen vragen naar de gezinssituatie of de bekende familienaam. Hij begrijpt de nieuwsgierigheid, maar benadrukt tegelijkertijd dat het nu echt tijd is om op het voetbalveld naam voor zichzelf te gaan maken. Bij Cambuur krijgt hij daarvoor de komende tijd de ruimte in de Eredivisie.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio. We'll be right back.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Luke Littler heeft de Premier League-titel darts veroverd. De 19-jarige Engelsman barstte na de finale in tranen uit en sprak openhartig over een emotioneel en turbulent seizoen, waarin hij zwaar onder druk stond door de vijandige houding van het publiek. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De winst levert Littler zijn tweede Premier League-titel op, eveneens een geldsom van ruim 400.000 euro. Toch was de weg naar de overwinning mentaal zwaar. Na een incident in Manchester, waarbij hij het publiek opjutte in een wedstrijd tegen Gian van Veen, keerde de zaal zich in de weken daarna massaal tegen hem. Vooral in Rotterdam werd hij als de grote vijand onthaald. Het sportieve dieptepunt volgde in Brighton, waar Littler zijn laagste gemiddelde ooit op een televisietoernooi gooide. Littler vertelde na zijn titelwinst dat hij destijds thuis aangaf niet meer wekelijks tegen de supporters te willen vechten. Hij wilde niet naar buiten en zag op tegen de volgende speelrondes. Verliezend finalist Luke Humphries nam op het podium zelf even het woord over, zodat zijn emotionele landgenoot kon bijkomen. Littler benadrukt dat hij niet zoekt naar sympathie, maar dat hij simpelweg wil delen hoe diep hij heeft gezeten. Hij is vooral trots dat hij zichzelf na die moeilijke periode heeft herpakt en naar eigen zeggen het tegendeel heeft bewezen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De felbegeerde handtekening van Max Verstappen onder een langer verblijf in de Formule 1 hangt nauw samen met de reglementen. Red Bull-teambaas Laurent Mekies verwacht dat de FIA de motorregels uiteindelijk verder zal aanpassen om de wereldkampioen aan boord te houden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De huidige regels voor de hybride motoren krijgen veel kritiek, onder andere van Verstappen. De bond wil de regels herzien om de verbrandingsmotor meer vermogen te geven en de elektrische aandrijving terug te schroeven. Het plan stuit echter op verzet van concurrenten zoals Audi, Ferrari en Honda. Zij vrezen voor hoge kosten, omdat de aanpassingen ook grote gevolgen hebben voor het ontwerp van de auto's. De fabrikanten willen de wijzigingen daarom uitstellen. Mekies benadrukt dat de teams hun eigen belang opzij moeten zetten voor de toekomst van de sport. Volgens de teambaas is iedereen gebaat bij een definitieve oplossing, in plaats van een voortdurende discussie. Hij blijft er dan ook op vertrouwen dat er een meerderheid stemt voor de verbeteringen. Als de plannen doorgaan, vergroot dat de kans dat Verstappen zijn contract tot en met 2028 uit zal zitten. Mekies ziet dat de sport momenteel fantastische gevechten op de baan oplevert en denkt dat de leveranciers uiteindelijk samen tot een compromis komen om dit knelpunt op te lossen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse tennistalenten Thijs Bogaert en Mees Rutkering hebben een wildcard gekregen voor het grastoernooi van Rosmalen. Bogaert mag direct starten in het hoofdtoernooi, terwijl Rutkering via de kwartfinales probeert een plek af te dwingen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de toevoeging van de 17-jarige Bogaert staan er 3 Nederlanders op de startlijst van het hoofdtoernooi bij de mannen. Eerder is de deelname van Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp al bevestigd. Bij de vrouwen vertegenwoordigt Suzanne Lamens de Nederlandse kleuren op het Brabantse gras. Voor Bogaert is het spelen op het hoogste niveau niet nieuw. Eerder maakte hij al indruk tijdens het grote indoortoernooi in Rotterdam. Daar stond hij bij zijn debuut meteen tegenover de Zwitserse drievoudig Grand Slam winnaar Stan Wawrinka. Hoewel de jonge Nederlander destijds in 2 sets verloor, gaf die wedstrijd een duidelijk signaal af van zijn potentieel. Rutkering probeert zich via het kwalificatietoernooi te bewijzen. De 18-jarige tennisser stond vorig jaar voor exact dezelfde opgave in Rosmalen. Toen greep hij net naast een ticket voor het hoofdschema. De nummer 454 van de wereld hoopt dat de opgedane ervaring hem dit keer wel voorbij de kwalificatierondes helpt. De organisatie van het toernooi laat weten vol in te zetten op de ontwikkeling van deze jonge spelers door ze dit podium te bieden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Andries Noppert mag transfervrij vertrekken bij SC Heerenveen, ondanks een doorlopend contract. De Friese club gunt de keeper een nieuwe stap nu hij zijn basisplaats definitief kwijt is. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch manager Johan Hansma laat weten dat de club meewerkt aan een transfer, zodat Noppert zijn carrière ergens anders een vervolg kan geven. De 32-jarige doelman raakte zijn plek onder de lat kwijt aan Bernd Klaverboer en kwam sindsdien niet meer in actie. Volgens Hansma is Noppert nog altijd een waardevolle kracht in de spelersgroep, maar kiest de club nu vol voor de toekomst met Klaverboer. Ook krijgt Heerenveen door zijn vertrek weer wat meer financiële ademruimte. Noppert speelde in totaal 64 wedstrijden voor Heerenveen en brak landelijk door toen hij op het WK in Qatar de eerste keeper van het Nederlands elftal werd. Eerder kwam de keeper uit voor clubs als NAC Breda, Go Ahead Eagles en het Italiaanse Foggia. De doelman gaf zelf al aan dat hij openstaat voor een avontuur over de grens. Noppert merkt dat iedereen in Nederland snel een mening over hem klaar heeft. Zeker na zijn optreden op het wereldkampioenschap. Een buitenlandse club is volgens hem dan ook de perfecte manier om die druk achter zich te laten en ergens opnieuw te beginnen. Heerenveen is in elk geval bereid om mee te werken aan die wens.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Italiaanse wegen maken zich op voor de start van de Giro d'Italia voor vrouwen. De Nederlandse wielertop staat met torenhoge ambities aan de vertrekstreep in Italië. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sprinter Lorena Wiebes mikt direct op de openingsrit om zo de allereerste roze leiderstrui uit haar carrière te pakken. Ondertussen keert Demi Vollering na 4 jaar afwezigheid terug met maar 1 doel. En dat is de eindoverwinning. Wiebes reist met veel vertrouwen af naar Italië. De sprinter won dit wielerseizoen al 10 wedstrijden... en trainde de afgelopen periode specifiek op topsnelheid achter de scooter van haar vader. De openingsetappe is vlak en Wiebes geeft aan dat haar ploeg er alles aan zal doen om de sprint perfect uit te voeren. Ze hoopt de roze trui daarna minstens tot de individuele tijdrit vast te houden. Vanaf dat moment verschuift de aandacht naar de klassementrensters, met Vollering als de grote favoriet. Voor haar is deze ronde een kans om sportgeschiedenis te schrijven. Na eerdere eindzegens in de Tour en de Vuelta kan zij de unieke verzameling van de 3 grote rondes compleet maken. Vollering laat weten dat ze erg uitkijkt naar de loodzware bergritten in de slotweek. Vooral de iconische beklimming van de Col delle Finestre gaat uitmaken wie er echt mee kan doen om de winst. Volgens de topfavoriet is het een legendarische berg die deze editie extra speciaal maakt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Amerikaanse basketbalavontuur van Emese Hof in de WNBA is na 3 wedstrijden alweer voorbij. Minnesota Lynx heeft het tijdelijke contract met de Nederlandse basketbalster opgezegd. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De club haalde Hof vlak voor de start van het seizoen binnen met een speciaal ontwikkelcontract. Door een golf van blessures had het Amerikaanse team snel versterking nodig. Volgens de regels van die tijdelijke overeenkomst mocht ze maximaal 12 keer in actie komen. Hof wist bij het tekenen al dat haar verblijf onzeker was. Ze hield er toen al rekening mee dat het na een paar weken voorbij kon zijn. Al hoopte ze natuurlijk op een langer verblijf. Met haar debuut schreef ze wel geschiedenis. Ze is pas de derde Nederlandse speelster ooit in de prestigieuze Amerikaanse competitie. Hoewel deze droom nu snel uiteenspat, hoeft Hof niet te wanhopen over haar sportieve toekomst. Ze kijkt terug op een succesvolle Europese periode, waarin ze met USK Praag de Tsjechische titel pakte en eerder al de Euroleague won. De basketbalster hoeft bovendien niet stil te zitten. Ze heeft al een contract op zak bij de Turkse topclub Galatasaray. Die ploeg eindigde afgelopen seizoen als tweede in de nationale competitie. Hof stapt daarna een korte break deze zomer over om haar carrière in Europa voort te zetten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De baas van de internationale sportfederatie FIA wil langer aan de macht kunnen blijven. Mohamed Ben Sulayem heeft voorgesteld om de limiet van het aantal ambtstermijnen te schrappen. Als de plannen doorgaan, kan de huidige president zich na zijn derde termijn opnieuw verkiesbaar stellen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sulayem is inmiddels al bijna 4,5 jaar de voorzitter van de autosportfederatie, maar is nog lang niet klaar om het stokje over te geven. Nu mag een president nog maximaal 12 jaar blijven zitten. Een regel die destijds is ingevoerd onder voormalig voorzitter Jean Todt. Volgende maand stemmen de leden over deze mogelijke verandering van de regels. De Autosportbond laat weten dat het voorstel zorgt voor een gelijke lijn binnen alle organen van de federatie. Ook benadrukt ze dat de leden altijd de democratische vrijheid behouden om functionarissen te kiezen. Naast het schrappen van de termijnlimiet liggen er nog twee andere wijzigingen op tafel. Zo moeten toekomstige kandidaten van het presidentschap flink wat ervaring binnen de organisatie aantonen. Daarnaast wordt de deadline voor het indienen van een team van vicepresidenten vervroegd naar 100 dagen voor de verkiezing. Binnen de autosport is er discussie over de plannen. Critici wijzen erop dat het hierdoor nog moeilijker wordt om de zittende president uit te dagen. Eerder leidde het strenge stemsysteem al tot problemen, omdat kandidaten verplicht vicepresidenten uit alle 6 wereldregio's moesten voordragen. Een van de afgewezen kandidaten, Laura Villars, is vanwege deze procedure inmiddels een rechtszaak gestart tegen de Autosportbond.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. SC Cambuur versterkt de selectie voor het nieuwe seizoen in de Eredivisie met Lucas Jetten. De 18-jarige linksback maakt de overstap van Jong Ajax naar de promovendus uit Leeuwarden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jetten speelde zijn wedstrijden tot nu toe in Amsterdam, waar hij 2 jaar geleden nog werd verkozen tot het grootste talent uit de jeugdopleiding. Hoewel hij bij Ajax kon blijven, kiest de verdediger nu voor een kans op het hoogste niveau. Technisch manager Lars Lamboy laat weten dat de club hoge verwachtingen heeft. Volgens Lamboy is Jetten technisch begaafd, comfortabel aan de bal en brengt hij veel energie en loopvermogen met zich mee. De jonge voetballer, die als baby werd geadopteerd uit Zuid-Afrika, staat de laatste tijd volop in de schijnwerpers. Dat heeft te maken met zijn familieband, want hij is de achterneef van premier Rob Jetten. De politicus zat in het verleden al op de tribune toen de verdediger voor het eerst bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal van Ajax zat. De voetballer geeft zelf aan dat hij er geen problemen mee heeft als mensen vragen naar de gezinssituatie of de bekende familienaam. Hij begrijpt de nieuwsgierigheid, maar benadrukt tegelijkertijd dat het nu echt tijd is om op het voetbalveld naam voor zichzelf te gaan maken. Bij Cambuur krijgt hij daarvoor de komende tijd de ruimte in de Eredivisie.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Luke Littler heeft de Premier League-titel darts veroverd. De 19-jarige Engelsman barstte na de finale in tranen uit en sprak openhartig over een emotioneel en turbulent seizoen, waarin hij zwaar onder druk stond door de vijandige houding van het publiek. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De winst levert Littler zijn tweede Premier League-titel op, eveneens een geldsom van ruim 400.000 euro. Toch was de weg naar de overwinning mentaal zwaar. Na een incident in Manchester, waarbij hij het publiek opjutte in een wedstrijd tegen Gian van Veen, keerde de zaal zich in de weken daarna massaal tegen hem. Vooral in Rotterdam werd hij als de grote vijand onthaald. Het sportieve dieptepunt volgde in Brighton, waar Littler zijn laagste gemiddelde ooit op een televisietoernooi gooide. Littler vertelde na zijn titelwinst dat hij destijds thuis aangaf niet meer wekelijks tegen de supporters te willen vechten. Hij wilde niet naar buiten en zag op tegen de volgende speelrondes. Verliezend finalist Luke Humphries nam op het podium zelf even het woord over, zodat zijn emotionele landgenoot kon bijkomen. Littler benadrukt dat hij niet zoekt naar sympathie, maar dat hij simpelweg wil delen hoe diep hij heeft gezeten. Hij is vooral trots dat hij zichzelf na die moeilijke periode heeft herpakt en naar eigen zeggen het tegendeel heeft bewezen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt nu een kwartier vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Schiphol. De Schipholtunnel is daar even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar is nu weer vrij.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De felbegeerde handtekening van Max Verstappen onder een langer verblijf in de Formule 1 hangt nauw samen met de reglementen. Red Bull-teambaas Laurent Mekies verwacht dat de FIA de motorregels uiteindelijk verder zal aanpassen om de wereldkampioen aan boord te houden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De huidige regels voor de hybride motoren krijgen veel kritiek, onder andere van Verstappen. De bond wil de regels herzien om de verbrandingsmotor meer vermogen te geven en de elektrische aandrijving terug te schroeven. Het plan stuit echter op verzet van concurrenten zoals Audi, Ferrari en Honda. Zij vrezen voor hoge kosten, omdat de aanpassingen ook grote gevolgen hebben voor het ontwerp van de auto's. De fabrikanten willen de wijzigingen daarom uitstellen. Mekies benadrukt dat de teams hun eigen belang opzij moeten zetten voor de toekomst van de sport. Volgens de teambaas is iedereen gebaat bij een definitieve oplossing, in plaats van een voortdurende discussie. Hij blijft er dan ook op vertrouwen dat er een meerderheid stemt voor de verbeteringen. Als de plannen doorgaan, vergroot dat de kans dat Verstappen zijn contract tot en met 2028 uit zal zitten. Mekies ziet dat de sport momenteel fantastische gevechten op de baan oplevert en denkt dat de leveranciers uiteindelijk samen tot een compromis komen om dit knelpunt op te lossen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Demi Vollering blijft de komende jaren fietsen voor de Franse formatie FDA United Suez. De Nederlandse topwielrenster heeft haar contract verlengd tot en met 2028. Daarmee kiest ze voor stabiliteit bij de ploeg waar ze sinds vorig jaar onder contract staat. Opstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vollering kende een succesvolle start bij haar huidige werkgever. Ze schreef grote wedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen, Luik, Bastenaken-Luik en de Vuelta op haar naam. De wielrenster geeft aan dat de ploeg inmiddels als thuis voelt. Volgens haar biedt de omgeving de ruimte om te groeien, zowel op sportief als op persoonlijk vlak. Naast het behalen van overwinningen hecht Vollering veel waarde aan haar rol buiten de koers. Ze wil een inspiratiebron zijn voor de jongere generatie en laten zien dat presteren op het hoogste niveau hand in hand kan gaan met het behouden van je eigen waarde. Die maatschappelijke impact wordt breed gedragen binnen de ploegleiding. Directeur Stefan Delcourt noemt Vollering een sporter die wielersport verandert. Hij prijst haar moderne leiderschap, haar authenticiteit en de manier waarop ze de volgende generatie wielrenners weet te motiveren. De focus van de renster verschuift nu snel naar Italië voor de Giro d'Italia. Die rittenkoers ontbreekt nog op haar indrukwekkende erelijst. Nadat ze eerder al de Tour de France en de Vuelta won, is de Italiaanse ronde haar volgende grote sportieve doel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je voor het knooppunt Empel 5 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A59, Den Bosch-Zierikzee. Tussen knooppunt Empel en Engelen 10 minuten vertraging. Verkeer op de A2 kan bij knooppunt Empel niet kiezen voor de A59 in de richting van Zierikzee vanwege dat ongeluk. Dan de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 5 minuten extra. En de N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek een kwartier extra door een autobrand.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een flinke straf was er voor tennisser Daniel Vallejo op Roland Garros. De organisatie van het Grand Slam toernooi legt de Paraguaan een aanzienlijke boete op na seksistische uitlatingen over een vrouwelijke scheidsrechter. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident vond plaats na de uitschakeling van Vallejo in de tweede ronde. Hij verloor na een marathonpartij van ruim 5 uur van de Franse thuisfavoriet Maïs Kwame. Vallejo gaf in de beslissende vijfde set een voorsprong van 5-2 uit handen en uitte zijn frustratie na afloop op de arbitrage. Hij verklaarde dat zo'n beladen wedstrijd door een man geleid moet worden. Het Franse publiek op Roland Garros staat erom bekend dat ze hun eigen landgenoten massaal steunen. Volgens de tennisser is het voor een vrouw moeilijk om op te treden tegen een luidruchtig thuispubliek. Hij richtte zijn pijlen daarbij specifiek op de Braziliaanse umpire Ana Carvalho. De organisatie van Roland Garros reageerde scherp en noemt de uitspraken volstrekt onacceptabel. Het toernooi laat weten dat de kwaliteit van de scheidsrechter wordt bepaald door professionaliteit en niet door geslacht. De organisatie benadrukt dat een sportieve nederlaag dit soort opmerkingen nooit rechtvaardigt. Roland Garros spreekt expliciet steun uit aan Carvalho en veroordeelt elke vorm van seksisme. Hoe hoog de geldboete voor de nummer 71 van de wereld precies is, houdt de toernooileiding geheim.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Contemporary Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. FC Barcelona versterkt de aanval met de komst van Anthony Gordon. De Engelse aanvaller komt over van Newcastle United en tekent een contract tot 2031. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide clubs maken de transfer officieel bekend vlak voordat de buitenspeler met Engeland afreist naar het wereldkampioenschap. Gordon speelde 3,5 jaar voor Newcastle United, dat hem destijds overnam van Everton. In de Champions League maakte hij indruk door in 12 wedstrijden 10 keer te scoren. Nu kiest de 25-jarige aanvaller dus voor zijn eerste buitenlandse avontuur. Hoeveel Barcelona precies betaalt voor de voetballer is niet bekend, maar de Spanjaarden tasten ervoor wel diep in de buidel. In de reactie laat Gordon weten dat hij heeft genoten van elke minuut op St. James Park. Hij noemt Newcastle een ongelofelijke club die hij nooit zal vergeten en waar hij zijn leven lang fan van blijft. Volgens de speler heeft de club een grote rol gespeeld in zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft hij er grote stappen gezet op het veld. De komst van Gordon heeft mogelijk directe gevolgen voor zijn landgenoot Marcus Rashford. De komst van Gordon heeft mogelijk wel directe gevolgen voor zijn landgenoot Marcus Rashford. Barcelona huurde die aanvaller afgelopen seizoen van Manchester United, waar hij nog een contract heeft voor 2 jaar. De Spaanse club heeft de optie om Rashford definitief over te nemen vooralsnog niet gelicht, waardoor zijn toekomst in Barcelona onzeker is geworden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Olie, mijn

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic denkt ondanks de vroegtijdige uitschakeling op Roland Garros nog lang niet aan stoppen. De meervoudig winnaar in Parijs moest verrassend zijn meerdere erkennen in de jonge Braziliaan João Fonseca. Maar hij toont zich uiterst strijdbaar na het verlies. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het vroege verlies in Parijs is een flinke streep door de rekening van Novak Djokovic. De voormalig nummer 1 van de wereld is nog altijd vastberaden om zijn jacht op de 25e Grand Slam titel te verzilveren, waarmee hij een historisch record zou vestigen. Roland Garros was daarvoor de uitgelezen plek, aangezien hij het prestigieuze toernooi in het verleden al 3 maal succesvol op zijn naam schreef. Na een intense wedstrijd in de beslissende 5e set trok zijn 20 jaar jongere tegenstander aan het langste eind. Djokovic baalt van de nederlaag, maar kijkt vooral met veel respect naar het optreden van zijn opponent. Hoewel Djokovic merkte dat zijn energie in de latere fase van de partij wegzakte, weigert hij de handdoek in de ring te gooien. De jacht op zijn 25e Grand Slam titel gaat onverminderd door. Djokovic benadrukt dat tegenstanders hem op de grote toernooien echt moeten verslaan, omdat hij een wedstrijd nooit zomaar weggeeft. Die vechtlust blijft volgens hem altijd aanwezig, zelfs als hij naar eigen zeggen op 1 been zou moeten spelen. Zolang die instelling er is, denkt de routinier er niet aan om zijn tennisracket definitief op te bergen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 115 kilometer file op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Heb je voor de grens bij Nieuweschans 5 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 25 minuten extra door een ongeluk. Dan de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens, een kwartier vertraging. En de M50 van Emmeloord naar Zwolle, die is dicht tussen Kampen-Zuid en het knooppunt Hattemerbroek. Ze zijn daar bezig met opruimwerk na een autobrand.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De felle strijd aan de top van de Formule 1 geeft Haas-coureur Olly Berman extra geloof en motivatie voor de toekomst. De jonge Brit put enorm veel zelfvertrouwen uit de sterke prestaties van zijn voormalige teamgenoten in de koningsklasse. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Berman laat weten enorm te genieten van het gevecht bij Mercedes, waar nieuwkomer Kimi Antonelli de strijd aangaat met George Russell. De wiel-aan-wiel gevechten noemt Berman heel erg gaaf om te zien. Volgens de Haasrijder opereren de twee Mercedes-coureurs op een ongelooflijk hoog niveau. Hij benadrukt dat ze elkaar tot de absolute limiet pushen, maar elkaar tegelijkertijd altijd respecteren op de baan. Het succes van Antonelli en Isaac Hadjar vooraan het veld is voor Berman het bewijs dat de nieuwe generatie zich direct kan meten met de gevestigde orde. Hij herinnert zich dat hij in de Formule 2 en Formule 3 nog rechtstreeks met hen vocht om podiumplekken. Dat zij al zo snel na hun overstap naar de Formule 1 vooraan het veld meedoen, geeft hem het geloof dat hij dat op een dag ook kan. Berman geeft toe dat hij momenteel zelf niet in een auto zit die meedoet om de eerste vier plekken. Toch noemt hij de prestaties van zijn generatiegenoten een grote drijfveer. Het is volgens hem geweldig om de jonge rijders te zien winnen, maar het motiveert hem vooral om daar zelf ook zo snel mogelijk te staan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 120 kilometer file op de A2 Utrecht-Den Bosch voor het knooppunt Empel. 20 minuten vertraging vanaf Beest. A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans doe je er 10 minuten langer over. Kwartier extra ben je kwijt op de A16 van Breda naar Rotterdam ter hoogte van de Van Brienoordbrug. Dat komt door een ongeluk. En ook een kwartier extra op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vivianne Miedema staat voor een emotionele rentrée op het voetbalveld. Na een zware persoonlijke periode is de aanvalster door Manchester City opgenomen in de selectie voor de naderende Engelse bekerfinale op het heilige gras van Wembley. Kopstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Miedema kwam sinds eind maart niet meer in actie. Dat had te maken met een blessure, maar vooral ook met de ernstige situatie van haar zieke moeder. Die verslechterde destijds zo snel dat de voetbalster besloot om tijdelijk een stap terug te doen van het topvoetbal. Hoewel Miedema daardoor het kampioensfeest van haar club aan zich voorbij moest laten gaan, laat ze weten dat deze situatie een enorme reality check voor haar is geweest. Inmiddels gaat het naar omstandigheden weer beter met haar moeder en richt de spits haar blik weer op de sport. Haar trainer André Jeglerts reageert opgetogen op de terugkeer van de aanvalster. Hij benadrukt dat Miedema dit seizoen al heeft laten zien hoe belangrijk ze is voor het succes van het team en noemt haar impact op de club heel erg groot. Ondanks haar snelle rentrée bij de Engelse club ontbreekt de topscorer nog wel in de selectie voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden van de Oranje Leeuwinnen tegen Ierland en Polen. De nationale ploeg probeert in die duels om rechtstreekse plaatsing voor het wereldkampioenschap in Brazilië af te dwingen. Miedema krijgt nu eerst bij Manchester City de ruimte om haar eerste speelminuten te maken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 1 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.
3: Het is vrij druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 130 kilometer file. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Beest en Zaltbommel over 9 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A10, de ring van Amsterdam, tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer, 7 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Bunnik en Nieuwegein, 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar rijdt het langzaam tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. En een ongeluk veroorzaakt file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Nijmegen en Malden nu 5 kilometer file. De vertraging is ruim 10 minuten.
4: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal kan wel eens gaan verrassen op het aankomend wereldkampioenschap voetbal, zo denkt Tiani Reinders. De middenvelder laat weten dat de selectie een hechte groep is die heel moeilijk te verslaan zal zijn. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de speler van Manchester City is de onderlinge concurrentie moordend, maar dat tilt het niveau van het team juist hoger. Reinders wijst naar de sterke prestaties tegen toplanden in de Nations League als bewijs van het potentieel. Iedereen moet scherp blijven om elkaar tot het absolute. Iedereen moet scherp blijven om elkaar tot de absolute limiet te pushen. De middenvelder verwacht dat de onderlinge band buiten het veld doorslaggevend wordt tijdens het toernooi in Noord-Amerika. Zelf reist de 30-voudig international met veel ervaring af naar het eindtoernooi. Hij heeft naar eigen zeggen een winnaarsmentaliteit ontwikkeld in Engeland en voelt die verantwoordelijkheid nu ook bij Oranje. De man met bondscoach Ronald Koeman noemt hij uitstekend, mede doordat Koeman hem destijds liet debuteren. Er waren de afgelopen periode twijfels over zijn wedstrijdritme nadat hij in de winterstop zijn vaste basisplaats verloor bij zijn club. Reinders neemt die zorgen direct weg. Hij benadrukt dat hij nog altijd de helft van de competitieuren heeft gemaakt en zich fysiek ijzersterk voelt. De mindere belasting kan volgens hem juist betekenen dat hij met frissere benen aan de start verschijnt. Hij heeft naar eigen zeggen weinig tijd nodig om op niveau te komen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Demi Vollering blijft de komende jaren fietsen voor de Franse formatie FDA United Suez. De Nederlandse topwielrenster heeft haar contract verlengd tot en met 2028. Daarmee kiest ze voor stabiliteit bij de ploeg waar ze sinds vorig jaar onder contract staat. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vollering kende een succesvolle start bij haar huidige werkgever. Ze schreef grote wedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen, Luik, Bastenaken-Luik en de Vuelta op haar naam. De wielrenster geeft aan dat de ploeg inmiddels als thuis voelt. Volgens haar biedt de omgeving de ruimte om te groeien, zowel op sportief als op persoonlijk vlak. Naast het behalen van overwinningen hecht Vollering veel waarde aan haar rol buiten de koers. Ze wil een inspiratiebron zijn voor de jongere generatie en laten zien dat presteren op het hoogste niveau hand in hand kan gaan met het behouden van je eigen waarde. Die maatschappelijke impact wordt breed gedragen binnen de ploegleiding. Directeur Stefan Delcour noemt Vollering een sporter die wielersport verandert. Hij prijst haar moderne leiderschap, haar authenticiteit en de manier waarop ze de volgende generatie wielrenners weet te motiveren. De focus van de renster verschuift nu snel naar Italië voor de Giro d'Italia. Die rittenkoers ontbreekt nog op haar indrukwekkende erelijst. Nadat ze eerder al de Tour de France en de Vuelta won, is de Italiaanse ronde haar volgende grote sportieve doel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Langzaam rijden over 12 kilometer met 20 minuten extra reistijd. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Een kwartier vertraging in 6 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden aan de A9. A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar staat file door een ongeluk tussen Bunnik en Nieuwegein 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder 11 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 2 kilometer stilstaan met daar een kwartier extra reistijd.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een flinke straf was er voor tennisser Daniel Vallejo op Roland Garros. De organisatie van het Grand Slam toernooi legt de Paraguaan een aanzienlijke boete op na seksistische uitlatingen over een vrouwelijke scheidsrechter. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident vond plaats na de uitschakeling van Vallejo in de tweede ronde. Hij verloor na een marathonpartij van ruim 5 uur van de Franse thuisfavoriet Maïs Kwame. Vallejo gaf in de beslissende vijfde set een voorsprong van 5-2 uit handen en uitte zijn frustratie na afloop op de arbitrage. Hij verklaarde dat zo'n beladen wedstrijd door een man geleid moet worden. Het Franse publiek op Roland Garros staat erom bekend dat ze hun eigen landgenoten massaal steunen. Volgens de tennisser is het voor een vrouw moeilijk om op te treden tegen een luidruchtig thuispubliek. Hij richtte zijn pijlen daarbij specifiek op de Braziliaanse umpire Ana Carvalho. De organisatie van Roland Garros reageerde scherp en noemt de uitspraken volstrekt onacceptabel. Het toernooi laat weten dat de kwaliteit van de scheidsrechter wordt bepaald door professionaliteit en niet door geslacht. De organisatie benadrukt dat een sportieve nederlaag dit soort opmerkingen nooit rechtvaardigt. Roland Garros spreekt expliciet steun uit aan Carvalho en veroordeelt elke vorm van seksisme. Hoe hoog de geldboete voor de nummer 71 van de wereld precies is, houdt de toernooileiding geheim.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch doe je er bijna een half uur langer over tussen Beest en Zaltbommel. De A4 naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten extra. En de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel een kwartier vertraging door een auto met

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Barcelona versterkt de aanval met de komst van Anthony Gordon. De Engelse aanvaller komt over van Newcastle United en tekent een contract tot 2031. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide clubs maken de transfer officieel bekend vlak voordat de buitenspeler met Engeland afreist naar het wereldkampioenschap. Gordon speelde 3,5 jaar voor Newcastle United, dat hem destijds overnam van Everton. In de Champions League maakt hij indruk door in 12 wedstrijden 10 keer te scoren. Nu kiest de 25-jarige aanvaller dus voor zijn eerste buitenlandse avontuur. Hoeveel Barcelona precies betaalt voor de voetballer is niet bekend, maar de Spanjaarden tasten ervoor wel diep in de buidel. In de reactie laat Gordon weten dat hij heeft genoten van elke minuut op St. James Park. Hij noemt Newcastle een ongelofelijke club die hij nooit zal vergeten en waar hij zijn leven lang fan van blijft. Volgens de speler heeft de club een grote rol gespeeld in zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft hij er grote stappen gezet op het veld. De komst van Gordon heeft mogelijk directe gevolgen voor zijn landgenoot Marcus Rashford. De komst van Gordon heeft mogelijk wel directe gevolgen voor zijn landgenoot Marcus Rashford. Barcelona huurde die aanvaller afgelopen seizoen van Manchester United, waar hij nog een contract heeft voor 2 jaar. De Spaanse club heeft de optie om Rashford definitief over te nemen vooralsnog niet gelicht, waardoor zijn toekomst in Barcelona onzeker is geworden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.

0: omrijden kan via Dordrecht over de A59, A16 en de A15.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
2: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal kan wel eens gaan verrassen op het aankomend wereldkampioenschap voetbal, zo denkt Tiani Reinders. De middenvelder laat weten dat de selectie een hechte groep is die heel moeilijk te verslaan zal zijn. Rob Stelbener hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de speler van Manchester City is de onderlinge concurrentie moordend, maar dat tilt het niveau van het team juist hoger. Reinders wijst naar de sterke prestaties tegen toplanden in de Nations League als bewijs van het potentieel. Iedereen moet scherp blijven om elkaar tot de absolute limiet te pushen. De middenvelder verwacht dat de onderlinge band buiten het veld doorslaggevend wordt tijdens het toernooi in Noord-Amerika. Zelf reist de 30-voudig international met veel ervaring af naar het eindtoernooi. Hij heeft naar eigen zeggen een winnaarsmentaliteit ontwikkeld in Engeland en voelt die verantwoordelijkheid nu ook bij Oranje. De band met bondscoach Ronald Koeman noemt hij uitstekend, mede doordat Koeman hem destijds liet debuteren. Er waren de afgelopen periode twijfels over zijn wedstrijdritme nadat hij in de winterstop zijn vaste basisplaats verloor bij zijn club. Reinders neemt die zorgen direct weg. Hij benadrukt dat hij nog altijd de helft van de competitieuren heeft gemaakt en zich fysiek ijzersterk voelt. De mindere belasting kan volgens hem juist betekenen dat hij met frissere benen aan de start verschijnt. Hij heeft naar eigen zeggen weinig tijd nodig om op niveau te komen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Breda naar Gorkum staat nog file tussen Hank en de brug bij Gorkum 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noordloos en de brug bij Gorkum 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar dicht. Verder loopt het verkeer vast op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer met ruim 10 minuten extra reistijd.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Novak Djokovic denkt ondanks de vroegtijdige uitschakeling op Roland Garros nog lang niet aan stoppen. De meervoudig winnaar in Parijs moest verrassend zijn meerdere erkennen in de jonge Braziliaan João Fonseca. Maar hij toont zich uiterst strijdbaar na het verlies. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het vroege verlies in Parijs is een flinke streep door de rekening van Novak Djokovic. De voormalig nummer 1 van de wereld is nog altijd vastberaden om zijn jacht op de 25e Grand Slam titel te verzilveren, waarmee hij een historisch record zou vestigen. Roland Garros was daarvoor de uitgelezen plek, aangezien hij het prestigieuze toernooi in het verleden al 3 maal succesvol op zijn naam schreef. Na een intense wedstrijd in de beslissende 5e set trok zijn 20 jaar jongere tegenstander aan het langste eind. Djokovic baalt van de nederlaag, maar kijkt vooral met veel respect naar het optreden van zijn opponent. Hoewel Djokovic merkte dat zijn energie in de latere fase van de partij wegzakte, weigert hij de handdoek in de ring te gooien. De jacht op zijn 25e Grand Slam titel gaat onverminderd door. Djokovic benadrukt dat tegenstanders hem op de grote toernooien echt moeten verslaan, omdat hij een wedstrijd nooit zomaar weggeeft. Die vechtlust blijft volgens hem altijd aanwezig, zelfs als hij naar eigen zeggen op 1 been zou moeten spelen. Zolang die instelling er is, denkt de routinier er niet aan om zijn tennisracket definitief op te bergen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte op de weg neemt geleidelijk aan wat af. Er staan nog een paar files met meer dan 10 minuten vertraging. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld over 5 kilometer. A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Apkoude en knooppunt Amstel. Langzaam rijden over 6 kilometer. Dan de A15 van Gorkum naar Rotterdam. 6 kilometer file tussen Gorkum en Sliedrecht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum. Nu 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A59 van Den Bosch naar Waalwijk tussen Engelen en Drunen-West 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is daar één rijstrook dicht.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Barcelona versterkt de aanval met de komst van Anthony Gordon. De Engelse aanvaller komt over van Newcastle United en tekent een contract tot 2031. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide clubs maken de transfer officieel bekend vlak voordat de buitenspeler met Engeland afreist naar het wereldkampioenschap. Gordon speelde 3,5 jaar voor Newcastle United, dat hem destijds overnam van Everton. In de Champions League maakt hij indruk door in 12 wedstrijden 10 keer te scoren. Nu kiest de 25-jarige aanvaller dus voor zijn eerste buitenlandse avontuur. Hoeveel Barcelona precies betaalt voor de voetballer is niet bekend, maar de Spanjaarden tasten ervoor wel diep in de buidel. In een reactie laat Gordon weten dat hij heeft genoten van elke minuut op St. James Park. Hij noemt Newcastle een ongelofelijke club die hij nooit zal vergeten en waar hij zijn leven lang fan van blijft. Volgens de speler heeft de club een grote rol gespeeld in zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft hij er grote stappen gezet op het veld. De komst van Gordon heeft mogelijk wel directe gevolgen voor zijn landgenoot Marcus Rashford. Barcelona huurde die aanvaller afgelopen seizoen van Manchester United, waar hij nog een contract heeft voor 2 jaar. De Spaanse club heeft de optie om Rashford definitief over te nemen vooralsnog niet gelicht, waardoor zijn toekomst in Barcelona onzeker is geworden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nu goed door. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat wel file tussen Apkoude en knooppunt Amstel 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Tempel en Waardenburg 6 met daar 10 minuten op onthoud. A4 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Benelux 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk, maar de rijbaan is daar inmiddels wel weer vrij. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer file met daar een kwartier extra reistijd.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De felle strijd aan de top van de Formule 1 geeft Haas-coureur Olly Berman extra geloof en motivatie voor de toekomst. De jonge Brit put enorm veel zelfvertrouwen uit de sterke prestaties van zijn voormalige teamgenoten in de koningsklasse. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Berman laat weten enorm te genieten van het gevecht bij Mercedes, waar nieuwkomer Kimi Antonelli de strijd aangaat met George Russell. De wiel-aan-wiel gevechten noemt Berman heel erg gaaf om te zien. Volgens de Haasrijder opereren de twee Mercedes-coureurs op een ongelooflijk hoog niveau. Hij benadrukt dat ze elkaar tot de absolute limiet pushen, maar elkaar tegelijkertijd altijd respecteren op de baan. Het succes van Antonelli en Isaac Hadjar vooraan het veld is voor Berman het bewijs dat de nieuwe generatie zich direct kan meten met de gevestigde orde. Hij herinnert zich dat hij in de Formule 2 en Formule 3 nog rechtstreeks met hen vocht om podiumplekken. Dat zij al zo snel na hun overstap naar de Formule 1 vooraan het veld meedoen, geeft hem het geloof dat hij dat op een dag ook kan. Berman geeft toe dat hij momenteel zelf niet in de auto zit die meedoet om de eerste vier plekken. Toch noemt hij de prestaties van zijn generatiegenoten een grote drijfveer. Het is volgens hem geweldig om de jonge rijders te zien winnen, maar het motiveert hem vooral om daar zelf ook zo snel mogelijk te staan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vivianne Miedema staat voor een emotionele rentrée op het voetbalveld. Na een zware persoonlijke periode is de aanvalster door Manchester City opgenomen in de selectie voor de naderende Engelse bekerfinale op het heilige gras van Wembley. Kopstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Miedema kwam sinds eind maart niet meer in actie. Dat had te maken met een blessure, maar vooral ook met de ernstige situatie van haar zieke moeder. Die verslechterde destijds zo snel dat de voetbalster besloot om tijdelijk een stap terug te doen van het topvoetbal. Hoewel Miedema daardoor het kampioensfeest van haar club aan zich voorbij moest laten gaan, laat ze weten dat deze situatie een enorme reality check voor haar is geweest. Inmiddels gaat het naar omstandigheden weer beter met haar moeder en richt de spits haar blik weer op de sport. Haar trainer André Jeglerts reageert opgetogen op de terugkeer van de aanvalster. Hij benadrukt dat Miedema dit seizoen al heeft laten zien hoe belangrijk ze is voor het succes van het team en noemt haar impact op de club heel erg groot. Ondanks haar snelle rentrée bij de Engelse club ontbreekt de topscorer nog wel in de selectie voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden van de Oranje-Leeuwinnen tegen Ierland en Polen. De nationale ploeg probeert in die duels om rechtstreekse plaatsing voor het wereldkampioenschap in Brazilië af te dwingen. Miedema krijgt nu eerst bij Manchester City de ruimte om haar eerste speelminuten te maken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: met Circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de hoofdrijbaan is dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Demi Vollering blijft de komende jaren fietsen voor de Franse formatie FDA United Suez. De Nederlandse topwielrenster heeft haar contract verlengd tot en met 2028. Daarmee kiest ze voor stabiliteit bij de ploeg waar ze sinds vorig jaar onder contract staat. Bob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vollering kende een succesvolle start bij haar huidige werkgever. Ze schreef grote wedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen, Luik, Bastenaken-Luik en de Vuelta op haar naam. De wielrenster geeft aan dat de ploeg inmiddels als thuis voelt. Volgens haar biedt de omgeving de ruimte om te groeien, zowel op sportief als op persoonlijk vlak. Naast het behalen van overwinningen hecht Vollering veel waarde aan haar rol buiten de koers. Ze wil een inspiratiebron zijn voor de jongere generatie en laten zien dat presteren op het hoogste niveau hand in hand kan gaan met het behouden van je eigen waarde. Die maatschappelijke impact wordt breed gedragen binnen de ploegleiding. Directeur Stefan Delcour noemt Vollering een sporter die wielersport verandert. Hij prijst haar moderne leiderschap, haar authenticiteit en de manier waarop ze de volgende generatie wielrenners weet te motiveren. De focus van de renster verschuift nu snel naar Italië voor de Giro d'Italia. Die rittenkoers ontbreekt nog op haar indrukwekkende erelijst. Nadat ze eerder al de Tour de France en de Vuelta won, is de Italiaanse ronde haar volgende grote sportieve doel.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: is Grand Prix Radio. Varje op wens op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: call me babe.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Een flinke straf was er voor tennisser Daniel Vallejo op Roland Garros. De organisatie van het Grand Slam toernooi legde Paraguaan een aanzienlijke boete op na seksistische uitlatingen over een vrouwelijke scheidsrechter. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident vond plaats na de uitschakeling van Vallejo in de tweede ronde. Hij verloor na een marathonpartij van ruim 5 uur van de Franse thuisfavoriet Maïs Kwame. Vallejo gaf in de beslissende 5e set een voorsprong van 5-2 uit handen en uitte zijn frustratie na afloop op de arbitrage. Hij verklaarde dat zo'n beladen wedstrijd door een man geleid moet worden. Het Franse publiek op Roland Garros staat erom bekend dat ze hun eigen landgenoten massaal steunen. Volgens de tennisser is het voor een vrouw moeilijk om op te treden tegen een luidruchtig thuispubliek. Hij richtte zijn pijlen daarbij specifiek op de Braziliaanse umpire Ana Carvalho. De organisatie van Roland Garros reageerde scherp en noemt de uitspraken volstrekt onacceptabel. Het toernooi laat weten dat de kwaliteit van een scheidsrechter wordt bepaald door professionaliteit en niet door geslacht. De organisatie benadrukt dat een sportieve nederlaag dit soort opmerkingen nooit rechtvaardigt. Roland Garros spreekt expliciet steun uit aan Carvalho en veroordeelt elke vorm van seksisme. Hoe hoog de geldboete voor de nummer 71 van de wereld precies is, houdt de toernooileiding geheim.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal kan wel eens gaan verrassen op het aankomend wereldkampioenschap voetbal, zo denkt Tiani Reinders. De middenvelder laat weten dat de selectie een hechte groep is die heel moeilijk te verslaan zal zijn. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de speler van Manchester City is de onderlinge concurrentie moordend, maar dat tilt het niveau van het team juist hoger. Reinders wijst naar de sterke prestaties tegen toplanden in de Nations League als bewijs van het potentieel. Iedereen moet scherp blijven om elkaar tot de absolute limiet te pushen. De middenvelder verwacht dat de onderlinge band buiten het veld doorslaggevend wordt tijdens het toernooi in Noord-Amerika. Zelf reist de 30-voudig international met veel ervaring af naar het eindtoernooi. Hij heeft naar eigen zeggen een winnaarsmentaliteit ontwikkeld in Engeland en voelt die verantwoordelijkheid nu ook bij Oranje. De band met bondscoach Ronald Koeman noemt hij uitstekend, mede doordat Koeman hem destijds liet debuteren. Er waren de afgelopen periode twijfels over zijn wedstrijdritme nadat hij in de winterstop zijn vaste basisplaats verloor bij zijn club. Reinders neemt die zorgen direct weg. Hij benadrukt dat hij nog altijd de helft van de competitieuren heeft gemaakt en zich fysiek ijzersterk voelt. De mindere belasting kan volgens hem juist betekenen dat hij met frissere benen aan de start verschijnt. Hij heeft naar eigen zeggen weinig tijd nodig om op niveau te komen.
0: Grand Prix Radio is jouw

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic denkt ondanks de vroegtijdige uitschakeling op Roland Garros nog lang niet aan stoppen. De meervoudig winnaar in Parijs moest verrassend zijn meerdere erkennen in de jonge Braziliaan João Fonseca. Maar hij toont zich uiterst strijdbaar na het verlies. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het vroege verlies in Parijs is een flinke streep door de rekening van Novak Djokovic. De voormalig nummer 1 van de wereld is nog altijd vastberaden om zijn jacht op de 25e Grand Slam titel te verzilveren, waarmee hij een historisch record zou vestigen. Roland Garros was daarvoor de uitgelezen plek, aangezien hij het prestigieuze toernooi in het verleden al 3 maal succesvol op zijn naam schreef. Na een intense wedstrijd in de beslissende 5e set trok zijn 20 jaar jongere tegenstander aan het langste eind. Djokovic baalt van de nederlaag, maar kijkt vooral met veel respect naar het optreden van zijn opponent. Hoewel Djokovic merkte dat zijn energie in de latere fase van de partij wegzakte, weigert hij de handdoek in de ring te gooien. De jacht op zijn 25e Grand Slam titel gaat onverminderd door. Djokovic benadrukt dat tegenstanders hem op de grote toernooien echt moeten verslaan, omdat hij een wedstrijd nooit zomaar weggeeft. Die vechtlust blijft volgens hem altijd aanwezig, zelfs als hij naar eigen zeggen op 1 been zou moeten spelen. Zolang die instelling er is, denkt de routinier er niet aan om zijn tennisracket definitief op te bergen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Barcelona versterkt de aanval met de komst van Anthony Gordon. De Engelse aanvaller komt over van Newcastle United en tekent een contract tot 2031. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide clubs maken de transfer officieel bekend vlak voordat de buitenspeler met Engeland afreist naar het wereldkampioenschap. Gordon speelde 3,5 jaar voor Newcastle United, dat hem destijds overnam van Everton. In de Champions League maakt hij indruk door in 12 wedstrijden 10 keer te scoren. Nu kiest de 25-jarige aanvaller dus voor zijn eerste buitenlandse avontuur. Hoeveel Barcelona precies betaalt voor de voetballer is niet bekend, maar de Spanjaarden tasten ervoor wel diep in de buidel. In een reactie laat Gordon weten dat hij heeft genoten van elke minuut op St. James Park. Hij noemt Newcastle een ongelofelijke club die hij nooit zal vergeten en waar hij zijn leven lang fan van blijft. Volgens de speler heeft de club een grote rol gespeeld in zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft hij er grote stappen gezet op het veld. De komst van Gordon heeft mogelijk wel directe gevolgen voor zijn landgenoot Marcus Rashford. Barcelona huurde die aanvaller afgelopen seizoen van Manchester United, waar hij nog een contract heeft voor 2 jaar. De Spaanse club heeft de optie om Rashford definitief over te nemen vooralsnog niet gelicht, waardoor zijn toekomst in Barcelona onzeker is geworden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het zit wie is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: op grandfreeradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick? Dit is Grand Prix.